Dat was Danses van Louis Andriessen, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met sopraan Marije van Stralen. En dan nu de première van Black Wind van de in Australië wonende Nederlandse componist Kim Bouwman. U hoort weer Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens. Claire Edwards neemt de slagwerkpartij voor haar rekening.

Dat was Black Wind van Kim Bouwman, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met opslagwerk Claire Edwards. Het was een opname van de première tijdens het festival November Music 2005 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Omdat we nog wat tijd over hebben, hoort u nog een deel van een compositie van Frank Nuyts, die tijdens hetzelfde concert in première ging. U hoort Low Key Trio door Claire Edwards en Frank Nuyts op slagwerk en Jan de Smet op drums.

met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. Dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar een componistenportret rond Astrid Kruiselbrink. Een improvisatieconcert door Harmen Fraanje, De Man, de Vlag en de Zangers door Bart van Dongen en tenslotte een fragment uit de Composers Club. Op zondag 18 mei was er in de grote zaal van de Verkadefabriek een concert gewijd aan de muziek van de jonge Nederlandse componiste Astrid Kruiselbrink. U hoort achtereenvolgens Going Down voor piano solo uit 2006, uitgevoerd door Toon Bierman. Daarna Lees uit 2003 door het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis. En tenslotte de wereldpremière van Speech door Vocaal Lab Nederland onder leiding van Henry Kelder. De komende 50 minuten zijn voor Astrid Kruiselbrink.

was tall.

Yeah.

Dat was de wereldpremière van Speech van Astrid Kruiselbrink door het Vocale Lab Nederland onder leiding van Henri Kelder. Opgenomen tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Op dezelfde dag speelde in muziekcentrum De Toonzaal, op verzoek van het festival, het Harmen Franje kwartet, een 40 minuten durende improvisatie. U hoort Harmen Franje piano, Frederik Jungquist saxofoon, Brice Sonjano contrabas en Thomas Goubon drums en percussie.

Dat was een improvisatie door Harmen Franje, piano, Frederik Jonkvist, saxofoon, Brice Sognano, contrabas en Thomas Goubon, drums en percussie. Op 18 november 2007 opgenomen in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het festival November Music presenteert tijdens het festival De Boulevard, dat zich elke zomer ook in 's-Hertogenbosch afspeelt, een aantal producties. Dit jaar was dat onder andere de productie De Man, de Vlag en de Zanger van Bart van Dongen. Op locatie in de sfeervolle Jeroen Bostuin zwaaide de performancegroep Flags met vier vlaggen die de vier elementen aarde, water, lucht en vuur verbeelden. Bart van Dongen verwerkte het geluid van de vlaggen en Vocale Lab Nederland deed de rest. Luister naar De Vlag, De Man en de Zangers van Bart van Dongen.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Dat was De Vlag, de Man en de Zanger van Bart van Dongen. Een November Music productie die op 13 augustus jongstleden in première ging tijdens het theaterfestival De Boulevard. Van 12 tot en met 16 november is er weer een nieuwe editie van het festival November Music. Ook dan zullen weer veel concerten worden opgenomen door de concertzender. Alle informatie over het programma is te vinden op www.novembermusic.net. We hebben aan het eind van deze 10e en laatste uitzending met opnames van het festival November Music 2007 nog wat tijd over. U kunt luisteren naar een deel van Wiggle Waggle Music van Thomas Smetrins. Een werk dat door slagwerker Wim Koning in première werd gebracht tijdens de Composers Club. De opname werd gemaakt in Galerie Achter de Kan, natuurlijk ook in 's-Hertogenbosch. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

En tot zover Low-Key Trio van Frank Nuyts. U hoorde Claire Edwards en Frank Nuyts slagwerk en Jan de Smet drums. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Thema. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzender archiefopname van het November Music Festival 2005. Op vrijdagmiddag 18 november 2005 ging het werk On the Road van de jonge Brabantse componist Bruno Nelissen in première. Ook werd een revisie van zijn werk Le Voyage uitgevoerd. Het gerenommeerde Belgische strijkkwartet Quatuor Danel en het vocaal ensemble Quink waren verantwoordelijk voor de uitvoering. U hoort in deze uitzending Le Voyage. De blazers in Le Voyage zijn Oliver Boekhoorn en Wouter van Breugel. Dit concert is opgenomen door Glenn Mogot en Kees van de Wiel.

Dat was Le Voyage van Bruno Nelissen. En voor de uitvoerende kijkt u even op onze website www.concertzender.nl. In de Waterstraat 16 vond op zondagmorgen het project volume 1 van het Clusterklankcollectief plaats. Eerder in de nacht was al Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops te horen. En in een piepkleine ruimte speelden Ananata Rozens viool en Marlies Muizers cello het stuk Nagelaten Fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. De opname werd gemaakt door Danny Wiegers.

0: Dat was een half uur Zeitkratzer. Eerst hoorde u Crack Groove van Merzbo en daarna Nono van Reinhold Friedel. In Pak Rammel over een uur nog meer opnamen uit dat concert dat op 17 november 2005 plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opnamen werden ons ter beschikking gesteld door de VPRO, waarvoor onze dank. U hebt de afgelopen 4 uur bij de concertzender geluisterd naar archiefopnamen van het festival November Music 2005. De komende 2 uur in de programma's 230 Volt en Pak Rammel nog meer opnames uit dat festival. Dit programma werd voor u samengesteld door...
1: Dit is de concertzender met het programma Concertzender Live. De komende 2 uur ruime aandacht voor het festival November Music editie 2008. Dit vond plaats van 12 tot en met 16 november jongstleden in Den Bosch en in Gent. Zoals elk jaar nam de concertzender in Den Bosch een groot aantal concerten op. Vandaag zenden we er 2 uit. Over ruim een uur het kamerorkest Modello 62 met werken van John Cage en Richard Rijnvos. Maar we beginnen met het Belgische Kryptos Kwartet. Samen met pianist Ronald Brautigam. Op 12 november vond dit concert plaats in de toonzaal van 's-Hertogenbosch. Er stonden 3 pianokwintetten op het programma. Het concert begon met het klavierkwintet van Stefan van Puinbroek. Het Kryptos Kwartet bestaat uit Hanna Dreswicka en Elisabeth Wiebo viool, Vincent Hepp altviool en Anthony Greuger cello. Daarnaast hoort u klavierleeuw Ronald Brautigam. Het stuk was nog nooit eerder uitgevoerd, dus het publiek was getuige van een wereldpremière.

U hoorde het klavierquintet van Stefan van Puinbroek. Het werd uitgevoerd door Ronald Prautigam piano en het Cryptos kwartet. Het tweede pianoquintet van dit concert is van de hand van Ruud van Eten. Naast zijn activiteit als componist dirigeert Van Eten ook een aantal orkesten, waaronder het Nieuw Ensemble en het Ensemble Multifoon. Het pianoquintet componeerde Van Eten in 2008. Het betreft dus weer een wereldpremière. Hier zijn nogmaals het Cryptos kwartet en pianist Ronald Prautigam.

U hoorde het pianokwintet nummer 1 van Ruud van Eeten, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Kryptos Kwartet. U luistert naar een concert dat de concertzender opnam tijdens het festival November Music 2008. Tot slot van dit concert een klassieker, het pianokwintet van Schumann. Dit kwintet wordt beschouwd als het eerste belangrijke pianokwintet in deze bezetting, dus strijkkwartet plus piano. Later volgden andere beroemd geworden pianokwintetten van onder meer Brahms en Franck. Luistert u naar Ronald Brautigam en het Kryptos Kwartet.

hoorde het pianoquintet nummer 1 van Robert Schumann, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Kryptos Kwartet. We gaan verder met het tweede concert van deze aflevering, Concert Zender Live. En dat vond een dag later plaats, op 13 november en wederom in de toonzaal van Den Bosch. Er stonden twee werken op het programma. Mappamondo van Richard Reinfels en Atlas Eclipticus van John Cage. Beide werken werden uitgevoerd door het ensemble Modello 62. Dit 12-koppig orkest werd opgericht in 2003 aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en het staat onder leiding van de Argentijn Ezequiel Menalet. Atlas Eclipticus werd gecomponeerd in 1961 en is geïnspireerd op de sterrenhemel. In de partituur staan geen tempo-aanduidingen. De dirigent bepaalt de lengte van het stuk. Eigenlijk zijn de enige aanduidingen in de partituur of er korte of lange noten moeten worden gespeeld en of die hard of zacht moeten klinken.

U hoorde van John Cage zijn Atlas Ecliptikas uit 1961. Het tweede stuk van dit programma is van Richard Rijnvos en is getiteld Mappamondo. Dit werk is geschreven voor stem, tuba en ensemble. Mappamondo is gebaseerd op het verhaal van de middeleeuwse monnik Fra Mauro. Deze werkte aan een unieke wereldkaart, uitsluitend gebaseerd op verhalen en getuigenissen van zeevaarders en kooplieden. Het klooster bevond zich op het eiland San Michele, vlakbij Venetië. Later deed dit eiland dienst als gemeentelijke begraafplaats. Hier liggen onder meer Sergej Diaghilev, Igor Stravinsky en Luigi Nono begraven. U hoort Modello 62, onder leiding van Ezequiel, aangevuld met Menelet Maurits Draaier, bariton, en Arne Visser, tuba.

cel hier in San Michele met uitzicht op de lagune krijg ik het gevoel een vogel te zijn die bang is zijn nest te verlaten. Aan de andere kant van deze omsloten wateren, beschut als ze zijn tegen de razernij van Adriatische stormen, leeft een wereld van hartstocht en lijden voort. Ik, die deze geborgen plek tot mijn vesting heb gemaakt. Men zegt dat ik over meer wereldkennis zou beschikken dan welke levende ziel dan ook. Geruchten over mijn werk bereiken de verste uithoeken van de wereld. Mensen die gewoonlijk niet met mij in contact zouden treden, doen dat nu wel omdat ze hun kennis willen delen. Dit schenkt mij veel voldoening. Het betekent dat er anderen zijn die net zo afgelegen leven als ik, die zich verplicht voelen mij de vruchten van hun onderzoekingen voor te leggen, hoe eenzijdig die ook uiteindelijk mogen blijken. We zijn geestelijk verwanten geworden en ploegen dezelfde akker voor het lente wordt. Elke ontmoeting met een vreemd ras heeft me voorzien van nieuwe inzichten in het afbeelden van een imaginair landschap. Recente bezoekers hebben bevestigd wat ik reeds lang vermoedde, dat er zich buiten het denkraam waarmee ik zo vertrouwd ben, bepaalde waarnemingslagen bevinden die ik niet eerder had ervaren. Fra Mauro, zeg ik soms tegen mijzelf, deze kaart verzwakt je geest. Je bent verslaafd geraakt aan de observaties van andere mensen.

Je bent niet jezelf, maar een mengsel van anderen. Het leidt geen twijfel dat ik me in het verleden aangetrokken voelde tot de verslagen van reizigers met een onbevooroordeelde blik. Deze mensen hadden verslagen mee teruggebracht, waarin de wereld werd beschreven op basis van hun getuigenissen en niet zozeer van het effect ervan op hun ziel. Ik op mijn beurt had hun informatie vertaald in herkenbare kustlijnen. Het wezen van geografische nauwkeurigheid. Onnodig te zeggen dat deze kaart van mij buiten alle proportie is gegroeid. De vier hoeken van de aardbol zijn nu gevuld met een onomschrijfbare hoeveelheid kennis die ik voorheen buiten haar blikveld zou hebben beschouwd. Mijn kaart neemt mij geheel in beslag door wat ze niet toont. Steeds wanneer ik er naar kijk, raak ik geboeid door wat nog niet binnen de randen is opgenomen. Ik honger naar meer kennis, nieuwe landen te ontdekken, mensen, hun zeden. De vervaardiging van mijn kaart heeft een dimensie aangenomen die in mijn eerste aanzet geen rol speelde. Al had ik natuurlijk wel verwacht dat de informatie die ik ontving bij tijd en wijle tegenstrijdig zou zijn. Nu al begint mijn kaart overladen te raken met een berg tegenstrijdige opvattingen. Dit kon ook niet uitblijven wanneer je feiten verzamelt die niet kunnen worden geverifieerd. Maar ik had niet verwacht zoveel meditatieve kennis te ontvangen. Kennelijk wilden mijn correspondenten alleen overbrengen wat zij belangrijk achten voor de voltooiing van mijn taak. Ik bleef zitten met de knagende twijfel of ik wel een juist beeld van de wereld kreeg. Kon het zijn dat ik verkeerd was geïnformeerd? Misschien was de wereld wel anders dan ik haar was gaan zien. Elk individu dat ooit had geleefd droeg bij aan de evolutie van de aarde, aangezien zijn observaties deel uitmaakten van haar groei. Zo bezien was de wereld een plek volledig uit gedachten samengesteld, steeds veranderend, zichzelf constant vernieuwend, door het proces waarin de mensheid haar eigen werkelijkheid overpeinst.

0: U hoorde Mappamondo van Richard Rijnvos. De opnametechniek van beide concerten was in handen van Kees van de Wiel. Sam de Jong stelde dit programma.
1: Kees van de Wiel.

Dit is de concertzender met het programma 230 Volt. Vandaag staan alle programma's in het teken van concertzenderarchiefopname van het November Music Festival 2005. In dit uur aandacht voor vooral elektronische werken. Op zondagmiddag 20 november 2005 vond er in de Verkadefabriek onder de titel The Composers Club een ontmoeting plaats van vier jonge getalenteerde componisten. Onder leiding van Harry Broeren werd onderling en met het publiek gepraat over het componeren. De stukken die als illustratie werden uitgevoerd, werden door de concertzender opgenomen. Als eerste hoort u van Gert-Jan Eldring het stuk Cygnus, geschreven voor en uitgevoerd door celliste Anne-Magda de Geus.

Anna Magda de Geus speelde het stuk Cygnus uit 2005 van Gert-Jan Eldering. Luistert u nu naar Restzeit van Dorothee Hane. U hoort Lenka Dzubkova viool en Dorothee Hane zelf live elektronica.

Dat was het stuk Restzeit van Dorothee Hane. U hoorde haar zelf live elektronica en verder violiste Lenka Zubkova. Luistert u nu naar Druk van Marijn Bisschops. Hij speelt zelf accordeon.

U hoorde Marijn Bisschops in zijn eigen compositie Druk. Luistert u nu naar Shift Coordinate Points van Esther Venrooy. Zij bedient zelf de live elektronica.

0: Yep, coordinate.
1: Please. Please.

9, 6.

U hoorde Esther Venrooy in haar eigen compositie Shift Coordinate Points. Op vrijdagavond 18 november 2005 werd in de toonzaal het begin van een traditie gemaakt. Na het succes van 2004 werd het project Conduction herhaald, waarin onder leiding van Bart van Dongen 12 erg jonge amateurmuzikanten die een gevarieerd aantal instrumenten bespelen, leren improviseren. U hoort de uiteindelijke uitvoering. De opname is gemaakt door Glenn Mogot en Kees van de Wiel.

Dat was Conduction onder leiding van Bart van Dongen. Ze was uitgevoerd tijdens November Music op 18 november 2005 in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Dit programma 230 Volt werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een aantal live-opnames die we maakten tijdens het Festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De komende maanden gaan we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uitzenden. Nou, vandaag kunt u luisteren naar een deel van het concert van de FC Jongbloed. Het hele concert dat violist en componist Marijn Simons gaf samen met Sepp Grotenhuis. En tenslotte een concert van het Canadese ensemble Continuum met daarin twee Nederlandse werken. Op woensdagavond 12 november vond in muziekcentrum De Toonzaal het jaarlijks concert plaats van FC Jongbloed. Een jong ensemble van het Tilburgse Fontys Conservatorium onder leiding van Arnold Marinussen. Onder de titel Vrije Vogels werden er premières uitgevoerd van zowel de afdeling geïmproviseerde als van de afdeling klassieke muziek. Vandaag hoort u twee nieuwe werken van studenten van de afdeling klassieke muziek. We beginnen met Tableau de Guerre van Evert van Meerode. Daarna een intermezzo waarin deel uit het vierde strijkkwartet van Béla Bartók en dat wordt gespeeld door het Cobra Quartet. Vervolgens het werk Essere preso nel gorgo della passione van Fred Momotenko. Maar we beginnen met FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed, de wereldpremière van Essa Represa nel Gorgo della Passione van Fred Momotenko. We hoorden een opname uit het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagmiddag 14 november vond in dezelfde zaal een concert plaats onder de titel Marijn Simons, componist en violist. En op het programma drie werken van Simon zelf en werken van de Amerikaan John Adams en de Schotse componist James McMillan. We beginnen met het driedelige Road Movies uit 1995 van John Adams. Het is een roadtrip voor viool en piano. Het werk bestaat uit drie delen: Relaxed Groove, Meditative en 40% Swing. Luistert u naar Marijn Simons viool en Sepp Grotenhuis piano.

Continuum van Martijn Voorveld werd uitgevoerd door Continuum. En Ensemble Continuum gaat nu verder met de compositie 9 through 99 uit 2005 van de Nederlandse componist Peter Adriaanszoon. Volgende maand meer muziek van het Festival November Music 2008. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel, die ook de opnames ter plekke heeft gemaakt.

Dit is de Concertzender met het programma Pak Rammel. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzenderarchiefopname van het November Music Festival 2005. Het hedendaags muziekfestival November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in 3 landen, België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in 's-Hertogenbosch. De Concertzender maakte daar het afgelopen jaar opname van bijna alle concerten. 1 concert werd opgenomen door de VPRO en een deel daarvan gaan we zo dadelijk uitzenden. Op 17 november 2005 werd het festival officieel geopend met een concert van het Berlijnse ensemble Zeitkratzer. Marco Siciliani en Rudy Trouvé kregen van November Music de opdracht om werken voor dit ensemble te schrijven. Het 3e stuk op het programma is van de Duitse componist Karsten Nicolai. Maar luister eerst naar Spice Melange van de Nederlandse componist Marco Siciliani. Hier is Zeitkratzer en dat bestaat uit Reinhold Friedel, artistiek leider en piano, Burkhard Schlotthauer, viool, Anton Lukosevice, cello, Uli Philipp, contrabas, Frank Kratkowski, klarinetten, Hayden Chisholm, rieten en fluit, Frans Houtsinger, trompet, Mark Weiser, elektronica, Maurice de Martin, slagwerk en Ralf Mainz, techniek.

Dat was Zeitkratzer met de wereldpremière van One for Romy van de Belgische componist Rudy Trouvé op 17 november 2005 tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. De opname werd voor de VPRO gemaakt door Mark Broer en alle gegevens over deze themaavond van de Concertzender zijn natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het derde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan de komende maanden ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uitzenden. En vandaag kunt u luisteren naar een concert van het ensemble Sigurat, met drie premières van Brabantse componisten en een 5 kwartier durende geluidssculptuur van Anthony Fiumara. Op zondagmiddag 16 november vonden er in het muziekcentrum De Toonzaal 3 concerten plaats rond componisten en sopraansaxofonist Theo Louvendi. Het concert van Theo Louvendi's ensemble Sigurat, waar u nu naar gaat luisteren, was geheel gewijd aan die November Music compositieopdrachten. U hoort allereerst Tumbleweed van Mete Erker. En in dit stuk verwerkt Erker invloeden uit de traditionele Boliviaanse muziek voor de bezetting panfluit, blokfluit, zang en slagwerk. Luistert u naar het ensemble Sigurat met Tumbleweed van Mete Erker.

Dit was de première van Tumbleweed van Mette Erker door ensemble Sigurat. Het tweede werk dat u gaat horen is van Jeroen van Vliet. Niet alleen een talentvolle jazzpianist, maar ook componist. Over het werk Chakaltaya zegt hij zelf: het stuk in kleine bezetting met het accent op de strijkers uit de groep speelt met het begrip afdaling vanaf grote hoogte om in een hectische omgeving een stille achtergrond te ervaren. Chakaltaya is een van de hoogste toppen in de omgeving van La Paz, Bolivia, met een prachtig uitzicht op het gebergte rondom en de stad diep beneden. De snelle en duizelingwekkende afdaling brengt je van serene stilte steeds dichter bij de drukte en het lawaai van de stad. Luister naar Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Sigurat.

Dit was de première van Chakaltaya van Jeroen van Vliet door ensemble Ziggurat. Tot slot, van dit drieluik van Brabantse componisten hoort u een kort werk van de in Tilburg afgestudeerde en uit Koeweit afkomstige componist Rachid Al-Bugaili. In zijn nieuwe stuk Al-Zahra laat hij zich meeslepen door het exotische instrumentarium van Ziggurat en zijn fictieve herinnering aan een concertavond in het Al-Zahra-paleis in Córdoba als gast van kalif Abd ar-Rahman III. Luister naar Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili door het ensemble Ziggurat.

Dat was de geluidssculptuur Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara. Gemaakt in opdracht van het Festival November Music. Volgende maand meer muziek van het Festival November Music 2008. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de eerste van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. Wij namen tijdens dit festival in totaal 17 concerten op. En het grootste deel hiervan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 16 november vond in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch de officiële opening plaats van de alweer 14e editie van dit festival voor hedendaagse muziek. Het eerste gedeelte bestond uit een concert onder de titel The Myth is in Art. Een initiatief van de Duitse muzikus Stefan Frolex. Het programmaboekje zegt over dit project het volgende. Voeder uw concertvleugel met een hooibaal of gebruik uw elektrische gitaar als strijkplank. Ja, hoe gek het ook mag klinken, de Fluxuskunst is nog altijd springlevend. De kunstenaars van de Fluxusbeweging wilden de band tussen kunst en maatschappij, tussen kunst en publiek herstellen. De performance en het moment van handeling waren voor de kunstenaar het eigenlijke kunstwerk. Einde citaat. Op het programma staat verder het legendarische stuk Symphonie Monotone Silence van Yves Klein. En verder nog een selectie werken van het Engelse Fluxusorkest The Scratch Orchestra met korte werken van Howard Scampton, Alan Brett en John White. Maar luistert u nu naar het Klangzeit Ensemble en het Vocaal Laboratorium met The Myth is in Art. En we beginnen met versie 1 van de Symphonie Monotone Silence.

Paris.

Musette van Philippe Thuriot. U kunt nu luisteren naar Unseen Variation van Oene van Geel en Jeroen van Vliet.

0: spelen. Aan mij de eer om iedereen nog een keer aan jullie voor te stellen. Op drums uit België, Erik Tielemans. Gisteren wist ik zijn naam niet meer. Vanavond wel. En we hebben dus nooit gespeeld van tevoren met elkaar. Dus het was een kennismaking. En tussen ons verliep dat heel stroef.
1: Ja, ik heb ze uit elkaar gehaald.
0: En hij heeft mij toen een cd ontfutseld. En die moet hij nog betalen. Maar nu, de verstandhouding is nu een stuk beter. Dus ik mag
1: betalen.
0: Philippe Thuriot. Rechts van mij ook een grote eer om met hem te spelen, Oene van Geel. En op piano, Yuri Kane.

Dit was O Susanna van Stefan Lievenstro, uitgevoerd door de International Improvisation Pool. Met dit concert was de opening van het festival November Music 2006 een feit. U kunt nu luisteren naar Monochroom van Joost van der Goor. Oorspronkelijk bedoeld voor twee pianisten en twee bijadiers. Maar ja, het regende die dag geweldig, dus zijn alleen de pianisten Frederik Kroene en Reinier van Hout te horen in deze wereldpremière, een opname uit Galerie Mariek Hustegen in Den Bosch. Deze opname en de opnames die u eerder in deze uitzending hoorde zijn gemaakt door Kees van der Wiel. Hij stelde dit programma ook samen. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 28 mei.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar Sternenrest van Willem Boogman, Ontluisterd Land van Esther van Nooy, het duo Harmen Fraanje en Erik Vloeimans en tenslotte de geluidspost van Philip Guts en Doggy Einarsson. Op vrijdag 14 november vond in een grote lege voormalige fabriekshal in Den Bosch West de wereldpremière plaats van Sternenrest van Willem Boogman. In Sternenrest wordt een poging ondernomen wetenschappelijke resultaten van asteroseismologie, kosmologie en sonologie te integreren in muziek en video. In deze concertante uitvoering, zonder video, wordt het publiek omringd door instrumentalisten en 192 luidsprekers. De driedelige cyclus is geschreven voor elektrische gitaar, slagwerk van glas, ensemble, computer en klankprojectie door het Wavefield Synthesis systeem. Het werk bestaat uit drie delen. Seeds of Structure voor elektrische gitaar, glas voor slagwerk en elektronica en liminale voor ensemble en elektronica. Dit is Sternenrest door Olaf Tarenskeen gitaar, Arnold Marinissen slagwerk, het Belgische Spectra Ensemble en de Wavefield Synthesis.

Dat was Sternenrest van Willem Boogman tijdens de première uitvoering in het Bossen Makershuis tijdens November Music 2008. Het werk werd uitgevoerd door Olaf Tarenskeen gitaar, Arnold Marinissen slagwerk, het Belgische Specta ensemble en de Wave Field Synthesis. Op zaterdag 15 en zondag 16 februari presenteerde Esther Vernooy het elektronische werk Ontluisterd Land in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. De muziek is gecomponeerd bij een documentaire die Herman van der Horst in 1946 maakte over de verwoesting van de natuur als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en het herstel ervan. U hoort nu de première van de bijbehorende muziek in twee delen, Atlantiek en Ontluisterd Land.

Dat was de première van Ontluisterd Land, een elektronische compositie van en door Esther van Nooy. In het festival November Music is ook altijd plaats ingeruimd voor vernieuwende jazz. Op donderdag 13 november werd in Muziekcentrum De Toonzaal de Muziekprijs 2008 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant uitgereikt aan pianist Harmen Fraanje. Ter gelegenheid van deze uitreiking speelde Fraanje samen met trompetist Erik Vloeimans 4 werken van Harmen Fraanje. U hoort Philip, March of the Carpenter Ants, Part 1 en Country. Dit zijn Harmen Fraanje piano en Erik Vloeimans trompet.

Dat was het laatste stuk van een concert van Harmen Fraaije en Erik Vloeimans, Country. U hoort nu, tot slot van deze aflevering van Concerts and Alive, het werk Phonography van Philip Guts en Toggy Einarsson.

Quartet door Rona Alberti, zang. Edward Capel, saxofoons, altklarinet en elektronica. En Tom Verbrugge, laptop en elektronica. Je luistert naar de tweede aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Deze opname werd op verzoek van de Concertzender gemaakt door Jan van der Lest. We hebben nog wat tijd over en het komende kwartier kun je luisteren naar opnames die op zaterdag 18 november in het Noord-Brabants Museum zijn gemaakt van het Man and Machine Orchestra. Een grote verzameling muziekmachines bedacht door Godfried Willem Raas. Je hoort 2 premières. Electric Emanation van Piotr Groen-Korab en Chimère 3 van Fred Momotenko. De opname is gemaakt door Glenn Mogo. Meer November Music Festival opnames kun je horen op 25 juni. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender en dit is het programma Concertzender Live. Vandaag het vijfde programma met live-opname die wij maakten tijdens het festival November Music 2008. Het festival vond van 12 tot en met 16 november plaats in 's-Hertogenbosch. En vanaf maart zenden wij al programma's uit en we zullen dit doen tot oktober. Want wij zeiden, of ik zei u al, wij maakten een groot aantal live-opnamen en wel 18 uur. In deze uitzending een portret van Richard Reinfels. En dit portret wordt vertolkt door het IVE Ensemble. En daarnaast een groot deel van het concert van Phil Niplock met Thomas Ankersmit. Maar we beginnen met het IVE Ensemble. Zaterdag 15 november waren zij te gast bij November Music. Zij zaten in muziekcentrum De Toonzaal en zij voerde werken uit van Richard Reinfels. Reinfels was de speciale gast tijdens het festival. Richard Reinfels is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande componisten van Nederland. Zo kreeg hij onlangs nog de allereerste Buma Toonzetterprijs uitgereikt voor zijn New York Concerto. Vanaf het begin van zijn carrière heeft Reinfels talloze kamermuziekwerken geschreven voor het IVE Ensemble, waarvan tijdens dit concert een speciale dwarsdoorsnede wordt uitgevoerd. En hieronder de eerste integrale uitvoering van de drie kleurrijke versies van Stanza uit 1994. Achtereenvolgens hoort u het IVE Ensemble in Stalker, Rifelso sul Tasto en de drie versies van Stanza. Maar we beginnen met Le rideau se baisse lentement durant toute la musique suivante. Luistert u naar het IVE Ensemble en muziek van Richard Reinfels.

Tot slot van dit Richard Reinfors portret hoorde u de microtonale versie van Stanza. Het werd uitgevoerd door het Ives Ensemble in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. U luistert naar Concertzender Live. En Concertzender Live is vandaag helemaal gewijd aan het festival November Music 2008. Op vrijdag 14 november was er in het kader van dit festival een dubbelconcert van de Amerikaanse componist Phil Niplock. In het tweede concert werd een combinatie van video en microtonale drone aan het publiek voorgeschoteld. U hoort een groot deel van dit concert waarbij in het middengedeelte de Nederlandse saxofonist Thomas Ankersmit zijn bijdrage leverde.

U hoorde de afgelopen anderhalf uur de kameropera Black Feather Rising van de Engelse componist Param Vir. Opgenomen in de grote zaal van de Verkaderfabriek in 's-Hertogenbosch. En dit concert was onderdeel van het festival November Music 2008. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgs dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schwartz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de dansvoorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Sebastian Schwartz.

Dit was Je bent al bijna dood van Sebastian Schwartz. Een van de drie componisten die een rol speelde tijdens de dansvoorstelling. Je bent al bijna dood van dansgezelschap Vloeistof in de Openbare Bibliotheek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008. Waaronder nieuwe composities in de Composers Club. Improvisatie door Theo Louvendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaert. En een elektronisch werk van Wouter.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vierde van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op en het grootste gedeelte daarvan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 18 november vond in de Verkadefabriek in Den Bosch de wereldpremière plaats van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. De belangstelling was zo groot dat er twee uitverkochte concerten na elkaar plaatsvonden. Omdat het om een werk gaat dat de nodige vrijheid laat voor de uitvoerenden, laten we vandaag beide concerten horen. Plus een integrale opname van de generale repetitie op diezelfde dag. We wisselen deze drie versies af met opnames van drie strijkkwartetten door het fameuze Duitse Mingwet Quartet. Opnames die een dag eerder werden gemaakt in de toonzaal in Den Bosch. Maar we beginnen met de repetitieopname van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma met Tomoko Mokoyama aan de piano en Gordon Mumma die een iPod bedient met elektronische samples. De iPod met een piepklein speakertje ligt in de vleugel.

U hoorde From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma, een repetitieopname. Het premièreconcert hoort u zo dadelijk. U luistert naar live-opnames van het festival November Music, dat vorig jaar november plaatsvond in Den Bosch. We gaan verder met een opname die op 17 november tijdens een lunchconcert is gemaakt in de Toonzaal. Het Duitse Minguet Quartet speelde die middag 3 strijkkwartetten, afkomstig uit België en Duitsland, landen waar het festival November Music zich ook afspeelt. Als eerste stond het bekende 3e strijkkwartet Im Innersten van Wolfgang Riem op de lessenaar. Een van de mooiste van de 12 strijkkwartetten die Riem inmiddels schreef.

Dit was Im Innersten, het derde strijkkwartet van de Duitse componist Wolfgang Riem, uitgevoerd door het Minguet Quartet. Een live opname gemaakt door de concertzender tijdens het festival November Music 2006. We gaan nu verder met de daadwerkelijke wereldpremière van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. U hoorde eerder de complete repetitieopname. Aan het eind van dit programma hoort u ook nog de opnames van het extra concert dat door Gordon Mumma en Tomoko Mokoyama werd gegeven. Uiteindelijk drie geheel verschillende versies van hetzelfde werk.

U hoorde de wereldpremière van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma, door Tomoko Mukoyama op piano en Gordon Mumma elektronica. De belangstelling voor deze première was zo groot dat later op de dag nog een extra concert plaatsvond. Zo dadelijk hoort u de opname van dat tweede concert, een andere uitvoering van hetzelfde werk. We gaan verder met een opname van het Duitse Minguet Quartet. Dat speelde op 17 november drie strijkkwartetten. U gaat nu luisteren naar de wereldpremière van het strijkkwartet Incense van de Belgische componiste Kaat de Wint.